Ikuzo zvigwa kubika ne yakuvesheta vandu kuti yai kwankujako kwangajigala motoka ndikuchiri yanga panyu maumbombo.